0: uit my nie, so nie, los
1: van my. Dit is een baie mooi begin daar so. En dit is ongelukkig vir ons tyd om jou te groet.
0: Hmm.
1: Ons het dinge om te gaan doen, plekke om te wees. Ek is op pad na Galvatex, buitenuitsending toe daar by die Belville golfbaan.
0: Oeh.
1: Hulle het vir my gesê, ek het glad nie te worry oor die weer nie, hulle het dit uitgesort, so het in die tyd dat hulle afslaan hier by 11 uur, 12 uur se kant, gaan alles mooi skoon wees.
0: Sjoe, kyk, ek weet wat het se chaos dit is, as dit een golfdag is en het reen.
1: As dit een golfdag is, punt.
0: Ja, ja nie, by een bok radio golfdag, ja. Maar nou ja, dankie jy saam met ons gekry, net gauw vinnige boodskap.
2: Hi bok radio, ek wil graag hee, julle minuut van my vriendin, sê happy birthday, en ek hoop sy het een fantastische lekker dagie. En ja, ek sien jou later, dan gaan ons een bykie weer lekker keier die naweek.
1: Vriendin!
2: See you my Lulu, love you!
0: Groot partijkies wat daar wacht. Nou ja.
1: Ek het nie wel gemondig toe oor die daarin uitgeloof.
0: Sê vir jou, ek sien vir jou dan morgen weer tussen 10 en 2 met die Bok Radio Top 20, Country Top 10 en Splinter Nieuwe Muziek. En Marisa, jy gaan die lang pad nou vat.
1: Yes, ek is vandag gaan gauw bykie by die buitenuitsending so met Galvatex, laat ons so met hulle te kaar. Dan skiet ons vanavond weer dier Mosselbaai toe. Morgenoggend is ek MC en Tannie van die Breit. So is een bezige ochend.
0: Mag geniet het.
1: Dankie, en dan zondag weer terug huis toe.
0: Marisa, ek kan nie dansie. Bye.

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stef. Net op Bok Radio en Bok TV.

weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: daai van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Smokeradio, jou klankbaan van lekker lewe.

Michael Bolton gewees, dan gouwe ouwe. 22 minute na 1, gauw vir jou noem druk verkeer op die N2 uitgaande, dis voor die Voorste snelweg. Daar is daar ongeluk gewees op die hoek van die R102 en Makassar weg. As jy weet van enige ander probleme op die paai hier op jou vrijdagmiddag, laat weet my per WhatsApp 074-2000-989. Kuier vanmiddag by die Galvatec Golfdag by die Belwel Golf Club. By Galvatec is geen werk te groot of te klein nie. Of jy boer is met een paar hekke en pale of contracteer met honderde tonne staal vir een groot project, elke kliënt kry dieselfde aandag en dieselfde gehalte. Galvatec sorg dat jou staal langer hou, besoek hulle daar by galvatec.co.za. Hier is Pieter Pryce en bedaar.

Is die klanke vir daarvan Barto met R50, bijna 10 minuten voor 2. Volgende aan die beurt is Heinrich Triple H deploy. Onthou ons saai rechtstreeks uit hier vanaf die Belleville Golf Club. Dis die Galvatec Golfdag. Nou, Galvatec is, by Galvatec is geen werk te groot of te klein nie. Of jy boer is met een paar hekke en palen of een contracteur met honderde tonne staal vir een groot project, elke kliënt krijg die selfde aandag en die selfde gehalte. Galvatec sorg dat juist staan langer hou, besoek hulle daar by galvatec.co.za. Heerlijke middag vir jou verder en veilig wees op die paaie en een lekker naweek, hier is aan sonnekes ten minste vir my.

0: snot koffie hier op Bokkraan hier. Niks kan my stop nie, dis bykans 18 minute voor 3 goeiemiddag, rechtstreeks vanaf die Belleville Golfbaan. Met ons vriende van Galvatec, dis vir ons keier vannacht, ja, familiebezigheid. Galvatec is vannacht steeds een familiebezigheid in die hande van die selfde 3 families, wat in 1993 begin het. Dit beteken persoonlijke dienst, langtermijn denken en mense wat al een naam achter die project sit. Geen werk te groot of te klein nie. By Galvatec is geen werk te groot of te klein nie. Of jy een boer is met een paar hekke of pale, of contracteer met honderde tonne stal vir een groot project, elke kliënt krijg diezelfde aandag en diezelfde geld. Dit is hulle golfdag vandag hier by Belleville se golfbaan.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belleville of halfmycherry.co.za.
2: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-A-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
3: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingscentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons pleis steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
4: Bokradio 989 FM.

0: vanaf die album Violator, die jaar is 1990. Dit is Depeche Mode met In the Joy of the Silence, music for the masses. 20 minute voor 4, goeiemiddag. Dit is nou tyd vir jou KI Top 3 hier op Bok Radio 98.9 FM.
1: Like a Bok Radio KI Top 3.
2: Yeah, man.
3: Yo, man, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them up. Turn them radios up.
1: The Uncle of the Bok Radio KI Top 3. Number 3.
4: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Straits, Money for Nothing. Hier is op je beter alternatief. Dus hij ook aangebrengd hier in mijn Toyota. Ons ik jou nieuws aan die komende volgende paar minuten. Ons gaan ook nog jouw boktreffer zoeken voor vandaag. Die beste ooit.
1: Kijk. Okay.
0: Baie lekker om van jou te hoor. Er is zoveel boodschap om deur te gaan vandaag. En allemaal ongelooflijk.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Eerstens wil ik hierdie een vir jou lees. Hier kom van Karel.
1: Okay.
0: Karel sê, een man wat geklaar het oor die verkeer in die Parel. In die Kaap. If you can't take the heat, stay out of the kitchen.
1: Hey, asai. Sê hulle.
0: John. Joanne, ek weet nie. Ek weet, dit is beslis nie Joanne, want daar is nie een oor
1: in haar naam. Ek denk is John.
0: Dis dinkie is John. Met twee ene.
1: Maybe Jean, maar soos nie Joanne.
0: Een ene, ja. So ons is nou 4 jaar in prachtig Kaap van Gauteng en Lengaf. Die warm Parel is iets om aan gewoond te raak. Love die mooie berge.
1: Mm-hmm.
0: So geseend.
1: Dit is.
0: Vir die berge, wijnland, landskap. En ons sikkel met die winter, ons is een klein beetje langer aan hou. In Gauteng was ons al begin augustus in somerskleer.
1: Sjoe.
0: Ek verkies die langer winter.
1: Weet jy, ek verkies het om somer weer te hê wat het somer is en nie reën, terwijl ek randomly buiten stap op een somersdag nie. So nee, ek verkies ook die langer winter.
0: Ja.
1: En vir my die reën in die somer.
0: Ons gaan al jou nie steer nog so voor van die boodskappe werk, maar nee, die reën van Gert is vir my ongelooflik.
2: Hallo, Jean Monique. Ek kom daar van die Noordkaap af, paar plekke gebleik, Kimberley toe. Maar yes, as ek luister hoe die Kaapse mense kla oor die Kaap, dan kan ek heel verseker sê, hulle het nog nie op 'n ander plek gebleik behalwe die Kaap nie. Ek is nou so 2 jaar hier, maar ek sal nergens in trek nie.
0: Ek ook, selfde. Ek weet, I've seen glimpses, ek het die internet en ook oor.

0: Miner en Gideon met de soundtracks in Golden.
1: Hey.
0: Boekroon die in de rol van die GPM van K-pop Demon Hunters. Groot winnaar geweest. Ieder jaar bij die Oscars. En dus van ons kijk vandaag, ons zoek die beste ooit.
1: Kijk.
0: En ons zoek die beste van die beste.
1: Steen.
0: Zoek die beste Oscar bekroonde treffer. Okay. Nou, wanneer het kom bij hier die treffers, is daar een ongelooflijke lang lijst van net fantastische liedjes.
1: Ja. Okay. Die lijst hou niet, wel dit hou op, want, maar dit is, ek wou net sê, dit hou nie op nie.
0: Dit hou op hier so by 1934.
1: Maar elke jaar, sy liedje is net so ongelooflik. Ja. Dit is, dit raak net bieter in.
0: So, een van die eerstes, 1939, eerste was aangebied in 1934, die eerste wenner, The Continental. Fred Astaire, Ginger Rogers, maar die laatste die in die 1930s om te ween was hierdie ookie.
2: Drops away above the chimney tops, that's where
0: ons voorbeeld liedje, was om weer ook klein stukje speel.
1: Dit is mooi.
0: Dit is prachtig.
2: Somewhere over the rainbow.
1: Dit is hulle maak al met jou in die 60s.
0: Nee, hulle plant al met jou in die selle grond. Hulle spuit om nie met die spuit soos wat hulle gedoen het nie. Dan wenner in 1940, die volgende jaar, beste raaiskut om wat dit kan wees.
1: Nee, ek loon nie.
0: Sorry vir die harde begin. Van Pinocchio.
1: Oh!
0: Cliff Edwards. Hulle groot thema liedjie.
2: When you wish upon a star.

wil net sê, ek gaan hom nog weer inwerk, maar hy is nog hele paar wat ek wil inwerk, soos hierdie een. En kan dat ook volgende week op een andere manier ook feature.

0: Daar sê daar sy, December, the four seasons, net hier op Bok Radio, Bok TV, ach, en dit gaan lekker, baie, baie lekker, ons het alreeds een deelnemer gekry natuurlijk vir Commons Karaoke, die liedjie vanavond is I Want It That Way, Backstreet Boys, hier het nog een boodskap ingekom, sekerlik deelnemer nommer 2, maar soos ek gesê, dit is vrijdag, dit is naweek, dit gaan lekker hier buiten by Heroes Restaurant, en ek doen dit altyd, vir altyd vir mense, jou gunsteling liedjie, en vanavond sit Samuel hier voor my, en ook Luke, mannetjies, goeienavond.
1: Goeienaand.
0: Hoe gaan het? Samuel, hoe gaan het?
2: Lekker, man.
0: Lekker, lekker. Ok, net gevindig, van waar is jy? Van waar is jy, Samuel?
2: Ek is van Durbanville af en ek is in Ginlo.
0: Ok, lekker. En Luke, en jy?
1: Ek kom van Hermanus af en ek hang in Kero Hermanus school.
0: Wow, Hermanus?
1: Yes.
0: Lekker, lekker. Waar geniet jy die meeste, Hermanus of in die Kaap? Iso in die...
1: Dis maar so een van twee. Die see is lekker, maar in die stad is het ook baie lekker.
0: Daar sy manne vanavond natuurlijk een Samuelkie wat hier voor my sit. Ek sien net so een klein kopie uitsteek. Samuel, natuurlijk, hy is lekker vol vanavond hier. Die piesangskille, jou ginsteling liekie.
2: Dit moet seker wees Inge 2.
0: Inge 2, en myne ook?
2: Ja.
0: Genian? Ah, en jou nou, Luke?
1: Myne is ook Inge 2.
0: Ah, ja. Yay! Daar sê, jylle moet dit geniet, en hulle tree ons 8:30.
1: Yes.
0: Dan gaan dit een lekker groot vertoning wees. Nou ja, so, dit is vrijdag, dit is naweek, die piesangskille tree op. Ons sing, kom ons kere joukie, asjeblief 074-2000-989. Is daar enige persoon wat jylle wil hallo sê vir een vriend of een vriendin? Luke, Samuel?
2: Tien my vriende by Ginlo, daar skool graad 7.
0: Daar sy, manne, baie, baie dankie en geniet vanaand se vertoning.

0: philosophy. In the summertime. Oh, die summertime is sterk op pad. Ons het woensdag so 'n voorsmaakie gekry. Toe is dit lekker, lekker warm. Ja, toe, nooit makkelijk nie, kom ons karaoke, maar dankie dat jy lekker gesing het en deelgeneem het vanavond. Vanavond, net een wenner, hier is jou wenner vanavond.
1: Tell me why I never wanna hold you. Tell me why I never wanna see you cry. I want it that way. Tell me now.
0: Daar sy, deelnemer nummer 2 is die wenner vanavond. Ons stuur vir jou een lekker wijnbrew daar, my vriend vir 2, wat jy so morgen kan gebruik, of dalk volgende naweek. Maar ja, daar is nog een speeliekie op pad, Rijnklets in die tweede uur. Vereers nog een lekker liekie, Hot, You're the Voice.

Right, Matthew Wilder, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand Franco daar, Bredasdorp. Goeienaand Antoinette Klerksdorp, jou lekker ding. Dan hier vrijdag, naweek is hier, geen bokke die naweek nie. Nou, waar mense het gesê, die bokke moet nooit weer op een sondags speel nie. Ja, toe, dit is jou geraasbaar tykie, saam met my Brent. Binnenkort gaan ons lekker ruimklets vanavond.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
2: Daar sy, die groot vraag is, het jy alreeds jou Bok Boot 2027 kaartjies en jou Bok Bokkies kaartjies vir hierdie jaar, 15 November, Grand West Arena? Ach, ek is so opgewonde. Gepraat van opgewonde, bietjie vroeger het ons lekker gespeel, Smokey, Don't Play That Rock and Roll To Me. Wel nou is dit tyd vir Rijmklets. Tina Turner, Simply The Best is op pad, Killer Queen, Mad Queen is op pad en nog vele meer hier, Born To Be Wild. Ach, baie lekker muziek in die tweede hier. Jou woorde vanavond, Rijmklets, wat wen jy? Een wijnproef vir, nie net vir jouself nie, maar vir twee mense. Weg van rugby af, vanaand, een nieuwe maand, een nieuwe seisoen. Doikie, doikie, doikie. Jy voltooi die gedeelte. Zian het bykie vroeger gesê, een nieuwe maand, een nieuwe seisoen, drink soos een kampioen. Daar zijn al 7-4, 2009, 8-9. Kom ons kyk, kom ons hoor. Hier is Tina Turner, Simply the Best. MUZIEK

0: Enige persoon wat gegrief voel deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur Bok Radio uitgesaai word, kan binne 5 dae vanaf die uitsending 'n klagte by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, ICASA, indien. Om die klagte in te dien, kontak asseblief ICASA telefonies by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Dit is 012-568-3233 of broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
1: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Bok Radio.
2: Daar sê jy lekker goeie naam, dit is kort voor 9 en ons partytjie vanaand baie baie lekker, nog lekker musiek op pad, Ice Ice Baby, Vanilla Ice, You Too en ook 'n bietjie wat ek gou sien, The Power of Love. Ons gaan nou begin met daai netjie. Goeie naam Eddie.
3: Nee, dankie baie, dankie my chom. Nee. Baie prachtig, nee, ik laat hem als ik mij toen nog jong was. Kijk, ik is nu 64, maar ik leid er nog af jullie elke hand en zo, want ik tijd kan krijgen. En zo, nou, die muziek is nou niet die rechte muziek om ons recht te maken. Voor die stormers vanavond in Innenburg, ons had het nodig. Speel ze maar lekker harde muziek en lekkere muziek voor hulle, man. En man heeft het nodig, die eister, dat jullie van jullie geven. Jullie geven mij ook altijd eister. As a downer, so I don't know why I don't mind here.

You still haven't found what you are looking for. Oh, diep, diep lirieke, dit is U2. Tweede uur, ek kan nie glo die tyd vlieg vanavond so nie, 2 Oktober. Nou ja, toe hier het een lekker paar boodskapies ingekom wat ek baie graag wil speel.

Niklas Lou hier naby jou, net hier op Bok Radio, waar hier is nommer 2 vanavond met so 25 versoekies vanavond. Ag, sout en peper.

Ja, wat dink jy van hierdie remix, nê? Nee? Is dit nie beet, is dit nie awesome nie, hè? It Must Have Been Love, oorgedoen deur Twin Beats. Is die liefde verby? Dis die vraag wat ek jou vra. Dis ook een skakie by Bokradio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap. Lekker op een vrijdag gaan, kyk ons lekker saam.

Vrydag aan die Joel is aan, nie? Laat aan met Gerard Skaap, die after party, natuurlijk op vrijdag aan van 10 tot middernacht. En in die week is het die late aand, nie? Ek hoop jy geniet het saam met my vanavond. Ek keer lekker saam met jou op die WhatsApp line 074-2989. Nog lekker die mix is op pad van hout tot met middernacht. Stay, bly net waar jy is, nie? Ek wacht vir die WhatsApps 074-2989.

Natuurlijk een classic anthem hierdie, nee? Dario G en Sunshine, net hier op Bok Radio, Bok TV. Die afterparty met Gerard Skaap. Goeienavond, hallo daar. Ek het hierdie song baie gespeeld, toe ek nog een DJ het in die club sien. Baie, baie, baie gespeeld. I think jy kan die song onthou, nee? Lekker gepaar hier op hom. Lekker om saam met te kuier vanavond hier op Bok Radio, Bok TV, die afterparty. Daar is al cool tunes op pad vir jou vanavond. Ek het natuurlijk Piri Piri Mixing se Chiquitita op pad vir jou. David Guetta met Together en The Sound of Silence is op pad vir jou. Dan Jean Miller stuur vir my boodskap. Hy sê, hulle keier lekker vanavond. Nou ja, Jean, julle moet lekker keier my pel. En dan, Toby, wat morgen verjaar. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag morgen, Toby. Ek wens jou baie mooi geseende en lieflike jaar voor en toe. Gevul met alles wat mooi en goed is vir jou en jou gesin, my pel. Lekker verjaar, Toby. En ek hoop hulle bederf jou bietjie vanavond en morgen ook, hoor. Lekker verjaar en ek hoop, Jean, gooi vir jou lekker stuwe enekie daar so. Om het te celebrate en drink maar vir my plaatje enekie, hoor. Lekker verjaar, Toby. Geniet om, geniet om, geniet om, hoor.

Avicii, Hey Brother, hier op Ok Radio Ok TV. 98 manier GFM in die Weskaap en op Ok Radio op en 7 reg oor die wereld. Dis nou 9 minute voor 11, net hier op die beter alternatief. Goeienaand, hoe gaan met jou? Op wat nog veel muziek van Joe F, Hou My Fast, Alani met Wes. En nog veel meer, net hier op die afterparty. Julle het gevra en het ons geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Keep Moore concert in Kaapstad. Ga na itickets.co.za, bespreek by die lower level seater tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs beperkte aantal sitplek kaartjes beskikbaar. So kry jou nou by itickets.co.za. Keep Moore vrijdag die 23ste en saterdag die 24ste oktober by die Grand Arena Grand West. Sien jou!

Ik zal kijken wat ik voor jou kan doen daar met Opel, definitief hoor. Maar dankjewel voor al die boodschappen, het is lekker om van jou te horen. Dus nou 11:03, net hier op Bok Radio. Goedenavond. Dat is een donkere maand vanavond. En dan moet je samen zingen.

I like it in remix. Nadine Pascal featuring Karen Perry. Netiro Book Radio. But I think we are alone now. Tiffany's a song. 14 minute na 11. Netiro Book Radio Book TV. Goeienaand. Lekker om saam met te kuier op hierdie Vrydag aand. Wat ook weer muziek van Mario Picotto, Komodo, Sonique, It Feels So Good en nog vele meer.

Ek het nou werkelijk vanavond een paar van die classic anthems natuurlijk gaan afstoffen en die archieven uit gaan krap vanavond. Ja nee, definitief alle van die, weer al die club anthems natuurlijk, waarmee ek groot geword het. Ek wil geniet om saam met my vanavond hier op die afterparty en lekker om saam met te keir op hierdie vrijdag aan, man, die 2 oktober. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, baie dankie vir al die boodskappe, en ja, dit is net amazing, baie baie dankie, ek waardeer het, dit is so amazing, dat ek hier die enigste is wat wakker is vanavond nie, nee. Keir hier nog lekker, ek hoop jy geniet het, en hou net dit veilig asjeblief, maar nie gaan drink en mistien nie, asjeblief, it is not worth it, is rarig hier moet te werk nie, as jy een bykie een paar knersies in het, slaap jy daar oor, of trek by plekken waar het veilig is, vang een slaapie, kry hom af, en dan rij jy weer bykie later aan, of, ja, net die drink nie, drink eniekie wat non-alcoholic is, what's the fun in that, maar in elk geval, ja, so ja, moet asblief nie hier die kans vat, jylle gaan jou vang en dan gaan jy definitief oornacht sit, ja, of tot maandag toe, dan gaan jy hof toe, so ja, moet nie die kans vat nie, rarig asblief, of kry eerder iemand om jou te kom haal, of slaap oor, definitief, is rarig nie moet te werk, om achter die stuur in te klim, en op die pad te klim nie, definitief nie, ek gee maar een vriendelike waarskuwing, want ek, moet nie die kans vat, ek gaan ook nie die kans vat nie. Jy is ook geskakel hier op Bok Radio, Bok TV, ek het scooter op pad vir jou en nog vele meer, goeie naand.

jij, dus ik, ik het vergeet om te dansen. Maar ik kan drijven als jij niet op mijn voeten staan. Niet.